0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Wir haben vorher all gesehen, dass der Prophet Amos prophezeien, dass Gott Israel wurde strafen für ihre Ungehorsamkeit. Wir sagen noch, dass Gott erfallen hat, dort, was er gesagt hat. Wir haben von der Nacht der Bibel, Gott sein Wort, wo uns wisst, dass wir von Geburt aller Sünder sind und sind verloren von Natur aus, so aus Paulus an Römer 3, Vers 23 sagt, du hast kein Unterscheid, alle Mann hat gesündigt und kämpft daran zu kalt, was er bei Gott sein soll. Dann wieder an Römer 6, 23 sagt Paulus, der Lohn, den der Sinn tot, ist der Tod. Gott aber schenkt das ewige Leben an Christus Jesus an seinen Herren. Dann in Johannes 1, Vers 12 sagt Gott sein Wort, über all die, die am Abnehmen und an seinen Namen bleiben, jaft er die Macht, Gott seine Kinder zu werden. Ich lade ihn nur weiter an, eingeschaltet zu bleiben, um wieder zu seinen Wort der Bibel ansagt von, was Gott deit in der Vergangenheit mit seinem Volk, wenn sie angehörsam wären, in ihren eigenen Wachgängen, und dann noch, was Gott wird tun in der Zukunft mit uns Menschen von deren Tag, wenn wir nun nicht acht geben ab sein Wort und nehmen das Heil an, was Jesus für uns am Kreuz auf Golgatha vollbracht hat. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete du dein Wort nun weiter, muss rechtlich sein und zu jeder Torhörer. Amen. Hier ist weiter mit und Prediger Elmer Reimer.
1: Und Freund, von da sind wir weiter an dem Prophet Amos in Burg. Amos wie ein Prophet, dem Gott geraubt hat, dass er noch sein Volk Israel gehen soll. Amos wie nicht ein gelehrter Mann, er wie ein Former von einem kleinen Dorf, dort Tekoa heit, dort am Süden von Jerusalem wie. Amos hat Gott sein Urteil gegen die Nationen am Israel gejäft, so als Ammon, Moab und Judah. Von dort käme er nur dort Israel zähnigrig und vertalt an, was Gott gesagt hat. Gott sieht, er wird Israel rechte, weil sie an ihre Sünde gewandelt hatte und hatte sich nicht davon weichgedreht. Sie hatte nicht recht getan bei den Armen und Söhnen, den Help fehlt. Sie hatte gegen Gott geredet und hatte sich zu Gottes Lastrung angegeben. Gott hat dort klar gemacht, dass sein Volk solle Gott deine und ihre Opfer nach Jerusalem bringen. Da wir bloß ein Altar, wo ihre Opfer solle verbrannt worden und wo sie Gott anbeten solle. Aber Israel hat sich zu oft Gottes Dienst angegeben und gingen nach allerhand Städte, die Jäter anzubeten. Doch hat Gott an dich all die Jahre gedrocht, als seine Nation wie ihr warst. Aber sie hatte Gott und seine Weg verloren. Gott hat dort ein klar gemacht, dass wenn sie nicht würde zu einem Gehorsam sein, dann würde er an von ihr Land wegnehmen, und dort ist ein Krieg, was passiert. Amos redet nun von, was Gott für Israel getan hat. Er redet von Israel aus alle 12 Stämme, wann sie auch für viele Jahre zweitänig rechtswürdig warst. Die Bibel hat viel zu sagen von Wort nach in die Zukunft, für das Volk Israel vergestalt ist. Wann die Bibel von Israel in die Zukunft redet, dann hat das immer mit alle 12 Stämme zu tun. Die sind Wort Menschen und Nationen untereinander. Aber Gott wird dort zubringen und treibstahlen. So ist das auch mit Menschen. Sind verdorft Menschen, rett den Utenein und wort den Vernichter. Gott kann ein Mensch heilen, he kann am ganz machen, wann der Mensch dort bloß annehmen wird. Dort mag kein Unterschied, wo schlecht dein Leben es gewasst. Der Herr Jesus kann die ganz machen, mein Freund. He wort dir raten, wann du am anrufen wirst. Nur der 9. und 10. Vers in der 2. Kapitel in dort armes Buch. Doch wie dat ek, die de Amoriter verdien vernicht had, wann sie in gestalt ook zo als een hoge Zederbaum wie, en hij zo stark wie als een Ekebaum. Ek vernicht sogar de Frucht van boven en de Wartel van onje. En dat wie ek, die junt van dat Land Egypte rut gebracht had, En ik leid je in de wildernis voor 40 jaar, zodat je de Amorieten er land even nemen kunnen. Wanneer we de geschicht in de Bijbel lezen, hoe God de Israëlieten door de wildernis leidde, dan zullen we zien dat God alles deed wat nodig was. God bracht de Egypte bij de stad, waar ze de Israëlieten uitschakken deden. Als ze nu de meer kwamen en de Egypte armee aan hen heranjoegden, moet God een weg door de meer, zodat ze nu de andere zijde op drie eerd gaan kunnen. Ober als de Egypte dat ook proefde, bracht God den meer waar het toop en de Egypte verzopen hem meer. God geeft de Israëlieten brood van hemel en water van een grote steen. Ere kleden en show bleven zoals nie, en ere feit waren niet slim. Hij raad aan van jefte slangen en van fien die aan vernichten willen. Dan, als ze naar de grens van dat land Kanaan kwamen, schickten ze 12 spionen en aan dat land te bezien. Als ze terug kwamen, zeiden de 10 van die spionen, dat ze worden dat land niemals overnemen kunnen. Ze maken dat volk moedloos met een slechter bericht. Twee mannen, Jozua en Caleb, zeiden dat de Heer God woord aan dat land geven. De mensen overleefden de 10 spionen en er steed de 2. De uitvolg daarvan weer dat de Israëlieten moesten terug en de wildernis in hen gaan. En door vannacht 38 jaar ramwanderen. De nakomen van de mensen die in de wildernis gewandeld hadden, huisten nu naar wat Amos aan te zeggen had. God had de Amorieten en dat Kanaan land vernicht, als ere verelderen in dat landje komen waren. We hebben ook gezien dat God de 12 stammen Israël zijn gezaten gegeven had en daarna wordt hij aan ook rechten. De heiden hadden dat gezaten niet. Hoe kan God den dan rechten? Nou, hier zijn meer ervaren van de Rema-brief die ons daar met helpen kennen. Rema, dat eerste kapitel, de 20 tot 24 vers. Dan die dingen die niet te zien zijn, namelijk God zijn eeuwige kracht en Godheid, zijn toch goed te verstaan door dat wat hij erschaft heeft, zodat ze ohne entschuldigung zijn. Wils als ze God kenden, deden ze hem niet verheerlijken als God, waren hem ook niet dankbaar, waar de stolt en ere gedanken, en ere gehoorte gedanken, worden in de diensternis en in je viert. Ze geven ver dat ze klug waren, en bemoeken zichzelf te noren, en enderde God zijn onverjankelijke heerlijkheid en de eenlijkheid van verjankelijke mensen en vijl en vijerbeense tieren en kruipende treten en hen. Daarom geeft God aan haan, derg ere lasten en ere horten, dat zij een aanreinigheid zich ere charpe en ere nonde te schand brachten. Hier tjewi zijne dat zogar heide van God wisten, aber sie eerde am nicht als God, en vandaar ging dat bloos boy af. Dan lezen we ook dit en Rema dat tweede kapitel, 12e bet 15e vers. Wer ohne Gesetz gesündigt haft, wordt ohne dat Gesetz verloren gone. Wer am Gesetz gesündigt haft, wordt durch dat Gesetz gerecht worden. Dan nicht die dat bloos hieren, sind ver God gerecht, aber die dat Gesetz geholen hebben, worden gerecht voor de zinnen. Dan de veldje die dat je zaad niet ha, ober uit hem gewassen dat doen wat dat je zaad zegt, zijn voor zichzelf dat je zaad, want ze dat ook niet ha, en bewijzen doormat dat de werken van je zaad en er hoort geschreven zijn, en er gewassen geven aan zeichnis, en er gedanken doen zich ondereinander, beschuldigen oder entschuldigen. Deze vers en Rema 1 en 2 wijzen ons dat mensen gewisse gezaten en ere horten beschreven haar van je bord. Ze weten dat moord, liegen, stelen enzovoort aanrecht is. Hoe weten ze dat? Nou, God heeft zoond en dat mensen hoort erschoft. We lezen dat als God Adam erschoven deed, geeft hij aan ook leven. Daardoor is een mens een beeld van God. En ook in zijn eenlijkheid gemaakt. Dit moet overrecht verstaan worden. Van de Heer Jezus kan dat gezegd worden, dat hij een beeld van God is, dem niet te zijn is, zoals dat in Kolosser 1:15 beschreven is. God heeft niet een charper zoals wie haar. Also is onze eenlijkheid met hem niet charperlich. God geeft Adam over een zin, een natuur die God eenlijk wie. Aber wils Adam en Eva jagen God zijn zin jinge, wordt zo'n eenlijkheid verdorven. De zin heeft God zijn beeld en mensen bezoedeld, verdorven, zodat we innerlijk niet God zijn eenlijkheid dragen. Durch de radung, durch den geloven en de Heer Jezus, kan zo'n beeld teruggesteld worden. Ik heb dit hier zo vergesteld, zodat we kunnen zien dat mensen een gewisse haar dat aan bewiezen deed, wanneer ze aanrecht gedaan haar. Wanneer mensen dat over dool drukken en met dat aanrecht het aanhouden, dan wordt dat gewisse stamp worden. Dat wordt niet meer empfindlich zijn. Alle mensen haar een gewisse, of ze dat gezaad haar of niet. Zo'n mensen die nu een gewisse hartje, worden meer licht kriegen. De heide is zo'n gewisse gegeven, aber zoals wie je leest haar, zij haar God niet als God je eert. Aber dat is ook zo voor zo'n die dat je zaad haar, en die beter als dat weten. God weet wat een mensje hoort en zijn is, en daarna wordt hij rechter. Wat de Amorieten aanbelangt die Jezus vernichtet deed, God wil zeer genedig geweest, zolang terug als een oberom zijn tijd, had God gezegd dat hij de Amorieten rechter wordt. Als God zijn versprekingen te oberom bekend maakt, zei hij te aan dat hij dat land waar hij dan woont, te zijn nakomen geven wordt. God zei ober dat oberom zijn nakomen worden in een vreemd land voor even 400 jaar zijn. Die oorzaak weer dat de Amorieten ihre overtredingen nog niet val waren. Aber als dat volk Israël durch die wildnis gekomen weer, en Jezus reed weer dat volk in hen te leiden, weer dat ook tijd dat de Amorieten zullen gerecht worden. God weer zeer geduldig en genedig gewast. Mijn vriend, zo is dat ook in deze tijd, met God en hoe hij met mensen handelde. Hij is niet welig dat iedereen weer zal verloren gaan. Dat is waarom hij de Heer Jezus en deze wereld en hen geschikt heeft, zodat hij voor onze zinden sterven kan en die betalen kan. Wanneer we dat aannemen, dan zullen we ook van onze zinden vergeefd worden. Dat is voor die nu te hebben, door den geloven en de Heer Jezus. En dan vraag ik die, zijn die zinden vergeefd worden?

Nu Amos, de tweede kapitel, de elfde en twaalfde vers. Ik roep een van jullie zins als profeten en een van jullie jonge mannen dat ze Nazarene zullen zijn. Is dat niet zo, o je Israël zins? Zegt de Heer God. Op je jever de Nazarene wien te drinken en bevolen de profeten en zeiden, doe niet profetieën. Wat weer een Nazarene? Wer weer hij? Dit moet erklärt worden en wie moet zijn waarom God dit de Israëlieten verstallen deed. Een Nazarene wie een mens die zich ganz voor de Heer apart zaten deed en van gewisse irdische dingen zich afzonderen deed. Dit kan van een gewisse tijd zijn of zijn ganz het leven. In gewisse omstand roept God mensen als Nazarene voor zichzelf. Zo weer dat met Simson en met Johan de Taufer, door weer de gewisse dingen met zo'n leven verbonden. Ze zullen de hoorn niet afsnijden, ze zullen niet wien drinken of de wiendruwe eten, en ook niet een doodje tjarpe aanscheren. Met Israël en Amos in de tijd hadden de Israëlieten zo'n mensen veracht en hadden de Nazarene beschommeld er bund met God te breken. God had ook jonge mannen als profeten geroopt, zoals hij Amos geroopt had. Een profeet zijn arbeid weer, dat hij God zijn boodschap uitgeven zult te zo'n mensen waar God aan hand geschikt had. Ober zijn arbeid weer zeer zwaar gemaakt, wanneer mensen

den tempel, gode chenis, en ook zine profeten. Ober ze hadden zich emma wada, jegen gotten zine genood, en erborme gestalt. Dit wie zo als een grote los te God. God had aan je droogt, ober ze hadden aan veracht. Dat volk had zich ook te of godsdienst aan je geeft. God had de Amorieten voor ihre godloosheid gerecht. En nu had zijn eigen volk zich aan datzelfde godloosheid verwikkeld. Wanneer God de heiden niet van dat gerecht schoon, dan kan hij ook niet zijn volk van dat gerecht schoonen, wil zij datzelfde gedaan hadden. Dat beeld van de wogen die met je treed beloden weer en schwerke deed, wist ons dat God dat weet. Wann zijn volk en zin wandelt, en er steht dat ze en God zijn weg wandelen. God vertelt Israël wat met aan passieren wordt. En Amos weer God zijn dene, die aan dat duidelijk maken deed. De mensen gelegden dat niet, aber Amos weer true. En geef aandacht God zijn boodschap. De machtje, zonen die sterk weeren en schwind rannen kunnen, worden alle niet wegkomen kennen van dat oordeel dat God op aanbrengen wordt. Sogar zonen die appeerdrieden deden, worden niet geschoond worden en den dag, wanneer God zijn oordeel op aanbrengen wordt. Zoals wie gezien had dit passiert, zo bij 70 jaar nadem dat Amos God zijn boodschap naar dat volk gebracht had. Wie weten niet hoeveel tijd er nog is, verdem dat God met zijn oordeel op deze eerd komen wordt. Dat is op een klaar. Dat krijgt nu, is die dag, nog niet gekomen. Vandaag, wanneer du God zijn stem en din hart hiest, geef hem antwoord, schik hem niet weg. Lood hem en din hart anen. Hij wordt die rade en dine zinde alle vergeven. Nu, Amos het derde kapitel, de eerste drie vers. Je Israël zeens, harcht nu deze weerd, die de Heer God jegen junt gesproken heeft, jegen de ganse familie, den ik van dat Egypte land uitgebracht ha, wo hij zegt, junt alleen ha ik van al die families en de welt erweeld, doorwegen waar ik junt voor al jene aangereichtigheid strofe. Kennen twee mensen toepgonen, buiten dat ze zich enig zijn gewaast? God laat dat Israël volk hier weten, dat hij den van al die families en de welt erweeld had. Hij had zijn leven op aan je zaad, dat zij zijn volk zullen zijn. Zij hadden zijn genood en zijn zegen aangenomen, maar dan laten weer ze in ihre eigen weg gegaan. We moeten hier behouden dat God had met aan als de nation gehandeld. Im aanvang had hij een man, Abram, erweeld, zodat hij van aan en zijn nakomen een grote nation boeren kon. Abram had God geleefd en dat weer aan toegerekend als gerechtigheid. Ze zullen een heilige nation zijn, derg wem God zich tot de welt bekend maken kon. Ober, zoals we gezien hebben, ze hadden zich als een nation emma wada tegen God gestald. God weer genedig gewaast en geduldig, ober zonen zind en aangerechtigheid kon niet langer toegelaten worden. God zegt dat wils hij aan alleen uit de welt erweeld had, wordt hij aan ook strofe, zodat zij niet worden verdampt worden. Hoe weer dat dan met dat volk? De Bijbel maakt dat klaar, dat eerstens worden die 10 stammen naar een vreemd land genomen, dan zo bij 140 jaar later worden die 2 stammen ook naar een vreemd land genomen. Nadem dat deze 2 stammen 70 jaar weg weer geweest, kwamen een van den terug naar dat Kanaan land. Ze bouwden waren een nieuwe tempel, en bouwden waren de stad Jeruzalem. Dit weer de tempel die nog stond als Jezus op deze eerd wandelen deed. De tempel waar Jezus predje deed, weer dezelfde tempel over de tjenig Herodes, had den raten gemaakt en ook uitgestroomd. Ober nadem dat Israël waarde weggenomen wordt naar een vreemd land, zijn ze niemals but nu een tjenigrijk met een tjenig gewaast. Dat wordt ook zo blijven, dat de Heer Jezus terugkomen wordt en dat tjenigrijk opstalen wordt. Tot die tijd wordt dat volk niet uit een eenje reten zinnen. Ze worden

alle als één volk toegebracht worden en in ihr Land wohnen. Wat Gott gesagt heeft, wordt gedaan worden. Dat wordt zo passieren als hij dat bestemd heeft. Wat kunnen we van dit leren? Ik geloof, er zijn meerdere dingen met die we ons kunnen bekend maken. Eerstens, wat Gott gesagt heeft, dat wordt hij ook doen. Gott zegt durch Amos, dat hij zijn volk straffen wordt, wil ze aan je horen weer je vast. Zoals Gott dat gesagt had, zo passiert dat ook. We kennen ook zijn dat Gott zeer geduldig en genedig is, wanneer hij die zin en godloosheid ook recht maakt. Hij had de Amorieten even 400 jaar gegeven, dat ze er een weg anderen zullen. Hij geeft dat Israël tjenig recht 70 jaar tijd, nadat dat Amos nu aangekomen weer. En hij geeft dat Juda tjenig recht bovenaan, nog 140 jaar, er een weg te anderen. Maar schließlich maakt God die zin strofe, zoals hij tot die tijd deed. Zo wordt hij dat ook in de toekomst doen. We kunnen ook weten dat niet alle Israëlieten durch deze veel jaren zich tegen God gesteld hadden. We weten zum Beispiel dat in Elia zijn tijd dan meer als 7000 mensen waren die niet op Gods dienen waren, maar leven God en er leven dienen en eerden. In deze tijden deed God over met de nation handelen, en de leiders hadden de nation en den grond gevierd. Dat weer ook zo als Jezus op deze eerd weer. De Joodse leiders, de hoge priester en de schriftgeleerden draaiden zich jegen aan, en Jezus werd gekruisigd. Maar daar waren veel die aan de Heer Jezus geleefden, en als de tempel waren vernicht werd, zo bij 35 jaar nadem, doch waren er duizenden mensen die aan de Heer Jezus leefden. Ze waren een poort van Christus in de gemeente, en gingen in de wereld en in, zodat ze Christus te anderen bekend maken kunnen. En also, hoe is dat nu met ons? We kunnen ons ganz op God zijn woord vaststellen, vriend. Daar wordt ons verteld dat al zo'n mensen die de Heer Jezus als ihr eenste heiland aannemen, dat eeuwig leven hebben en worden niet aan God zijn recht komen. En de Bijbel zegt ook dat zonen die zich bij de Heer Jezus zijn nomen nanen, zullen van dat bezit wegblijven. Wie zullen heilig zijn, wils de Heer heilig is. Zodat we dit voorrecht brengen kennen, heeft hij ons de nieuwe natuur gegeven en zijn heilige geest is gekomen en woont in ons. Doordurch zullen we de Heer dienen en aantum gevallen zijn. We hebben ook een hoop dat wanneer dit leven tot een eind komen wordt, halleluja, dan worden we op immer met hem zijn. De Heer Jezus wordt voor zijn ene kinderen komen en den naar zijn hemel nemen. En ik zei waarde, halleluja. Dit is bloos zo voor mensen die waarde geboren zijn, die de Heer Jezus als heiland aangenomen hebben. Ik vroeg die, bist u een van den? Wanneer niet, dan doe dat nu. O, mocht de Heer je alle zijn genoot, zijn vrede en ook zijn zegen schenken.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

0: Roy met 30 minuten.
1: Axi Maria Friesen van Radio De Brig, 105.9 FM uit Almer, Ontario, en die harchen na nurachten van De Brig. Van deo as je mundag September den 7. En van de janje van Canada, de warn de rolchan dot van deo Labor Day as. Dot as een statutory holiday van Canada, en duno dan as nich in persoon hier zo bij De Brig Radio. Duving han wie dit im verriet reutgemerkt im evere lafon spelen blust jünd weiten looten dort du nicht wort ein fraschen nurechten to van deo san. Ober, wanne gottes Wellnestern plunt Hallenbergen war den nächste Weg, den 14. September hier te san, en jünd frasche nurechten reutmerken. Wie baden dort je ola ein saar gauden en je seeing de munder han, en für de jan je wort nicht schofen derven dort je ein scheinen da han, wo jünd mit je freven chen. All day AMSAS programmen, de warnte van de autozen, so de employment center, resource center, de thriftstuur, zijn alle to te dissen dag. Morgen, dinsdag den 8. September, dan zal ware alles zoos gewijnlich op zijn. En vlech einetsle, wilt zeg nu omuls hier met jünt een beetje redende, waar ik matteilen kon, als jünt weiten looten dat je duno harchen doen en jünt verabreid merken, ne zaya besondere nurecht wat wie han matte deilen van Radio De Brig. Wie han geplunt on Madweg den 9. September klok 10 smarjes ein niet De Brig app reite han fa jaimot wat tau herchen det tum en era foon rofluden zodat de kan irient ne tiet wo amma zij zan nurari herchen. En ook al onze programmen ploen we door ons podcast uit te gaan, zodat je kan horen den tijd van jun tot bastard post. We vragen ons zeer door toe. We zijn zeer dankbaar voor de hulp wat we door voor je kregen gaan. Joshua Gibb, wer ons summer student weer on onfangs sommertijd, hoort dus een app voor ons gebied en we zijn zeer dankbaar dat we daar je leenheid gehoord hadden. Zo, so, nou is dat niet reid, aber on September den 9. klok 10 smarjes, dan kan je de Brig app ving on je Play Store en dat zal verbeteren de Android phones zijn en ook de Apple phones. Je kan ons weer nu de MCS website gaan on den radioblot en door zal een QR-code zijn waar je kan den link to ving voor den de Brig app. Oder on September den 9. klok 10 smarjes, dan zie ik bloos nu MCS de Brig. MCS Die I, by R, I, Yayat, on jun Play Store, on jun Phone, en aan van duur kan je dat feng en dat rofluden. We beden dat dit een zeeing voor jun as, en we danken al de tohaarje voor zo'n ungestattung wat je ons amma ware geven doen. Ziet reid, den 9. September klok 10 smarjes, dan kriegt de app de Brig app voor jun Phone, en aan kan je haarchen, wo amma in de welt, je dan van harchen doen. Dankeschön für harchen.

Weißt du, Matthias, für viele duizend Jahre lebt ons volk noch nicht in diesem Land. Onze vervoren leefden in dem Land Ur. Ein rijker Mann mit dem Namen Abraham leeft dort mit seiner Familie, seine Tiere in sehr viel Arbeiters. Eines Tages redt Gott mit Arm und seht zu Arm, mag die ab, um dat Land Ur zu verloten. Gott versprok Arm, ein viel schmackeret Land und viel niet zu wiese. Abram vertrouwt daarop wat God aan zijn deed. Hij pakt zijn zaken taub en trok met zijn familie de tieren in de arbeiders los. Zij moesten een zeer lange reis op zich nemen. Hij pakt zijn ganze zaken taub en trok met zijn familie zijn tieren in de arbeiders los. Zij moesten daarop ophassen dat ze genoeg te eten en te drinken met hadden en zij moesten ook immer weer pauze en buur. Daarwens neden zij zich zelten, om die dan op te stalen en wo ook immer zij rastmaken worden, tom evernachten. Mensen die zo leven en onjawee zijn met ihre zelten rondtraatje, die naamt man nomade. Nomade, dat zijn hoorden, die van eine scheine steed, eine wota steed, oder fruchtbare steed, wo sie tevreden hebben, nur de andere traatje. Daar maken ze dan voorken een langere pauze, bij de tieren zich erholt houden, genoeg gefreten houden en ze weer dat raadje kunnen.

The clock is tien. Je heren dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Ik zie jullie alle dankbaar voor jouw heren en mocht jullie ook alle van jou begrijzen en de haren zien dieren noemen. Dat is de haren een grote vrede zijn volk te zenen, maar ook de zijn woord te mensen te reden, die in ihrem leven een bedürfnis hebben. In ons gebeden verlangen is dat ook van jou dit entgegenkomen mocht.

Ik verafscheid me van jullie voor dit moelwara en mocht jullie ook waren erloeden dat nächste moel ons toe te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie en onze godsdienst begrijzen worden kennen. En daar steht in Kambo 22 Blumen Uhr, Sindag Samarius Klok 9, Sindag Schul in Klok 10, der Hauptgottesdienst, in an Klok 6. Uwenversammlung. Unser Anschrift Erstbachs 248, Guatemala, Chihuahua, Mexiko 31500.

Je hier wat een programma over de radiozendung Licht vom Evangelium. Licht vom Evangelium is een programma wat extra voor families gerekend is. Wie vrije antwoord hoort dat je junt dat van deze programma met leider God zijn woord in je bed wat aanhieren willen. Een antwoord van je bed is ook van deur wat dat je door dich mochte in je geloven gestort, abgemontet en getreist worden. Wie wens je junt ook een gouden empfang en God zijn een rijken zegen. Am Mikrofon ist Wader soos Emma, jön Bruder und deiner, Jakob Funk. Will du nun noch top beten? Himmlische Vater, wie danke dir dafür, dass du uns von dir Wader die Gelegenheit gibst, über der Luftwahl mit dir und mit vielen von deinen Kindern in verschiedensten Ländern Gemeinschaft haben zu dürfen. Wir beten, dass du uns diese halbe Stunde nur Wader alle top richtig sehen möchtest. Und wenn unsere Freundin Tauhira nun ihre Radios angeschaut haben, om dien woord te heren, dan bid we ook dat hij door u dat kreeg worden, wat in kracht nu kracht, moed en troost brengen wordt. Ik bid ook dat in dien woord aansparen wordt, die truwe en gehoorzame te deinen. En we danken die voor onze erlezing dat dienen zijn Jezus Christus, en wem zijn de nomen we dit van die erbeden. Amen.

onze programma zijn alle afgezetten te hebben. De cassette met twee programma daarboven kost maar bloos $10. Wees de prijzen voor de post zo je steen zijn, moest je ook met onze prijs van $7 by $10 opkomen. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan schikt ons dat geld met, wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van Canada thuis hebt. De nummer voor dit programma is 261. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 261.

We hopen dat je ook dit vandaagse programma de boodschappen leidt waar het hem zijn je was des. En nu verafscheid we ons waarder van jund. Wann Gott het zowel, dan hier je een wiedert programma durch de Sendung Licht vom Evangelium am eine Weg, ab dezelfde steed en dezelfde tijd. Wann je irgend vrouwen uit de bemoedigingen tot de vandaagse Sendung oder irgend eine andere van onze Sendungen hebben, schrijf ons. Viele van jullie schrijven ons pinklich in Mörkans Maut, diesen Dienstag true wieder te mörken. Je hebben ons ook weitelote, dat je voor ons beden. En we danken jullie van harte dafür. Schrijf ons ook wieder. Onze Anschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Gott met jullie, bitte ons am einen Weg weiter hier.

0: Bí hárthin ansí ein capítil an í Nían Testament í dat bíoc Marcus.
1: Capítil 9. In ezíta an, ek sajunt de vorheid, hier stonen einje, die den dood nicht dergmoken worden, wat zij dat Gottesrich haben seinen en krof komen. Am zas dag neem Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich op einen hoogen boognap, wo zij allein waren, en door ver aan wordt hij met eenmaal verwandeld. Zijne kleider waren witter als schnee, zo wit, als de geen wascher op de eerd maken kon. Dan kwam Elia met Moses doorhaan, en zij onderhielden zich met Jezus. Petrus zei te Jezus, haar, dat is goed dat we hier zijn, wel we hier drie boden opstalen, eine voor die, eine voor Moses en eine voor Elia. Hij engt zich zo, dat hij niet wist wat hij zeggen zal. Dan kwam een wald even aan, zodat zij hem schouten waren. En uit de wald zei een stem te aan, dit is mijn zoon, dem ik goed zie, dood wat hij zegt. Ze kijkten zich voorts aan, aber zagen zes keinen meer wie aan als bloos Jezus. Als zij van boog rauf kwamen, beveel hij aan, dat keinem te zeggen wat zij gezeinen hadden, wat de mensen zien wordt van dood abgestonen zijn. Zo hielden zij dat voor zichzelf, en vroegen zich ondereinander, wat vom dood abstonen meinen kon. En zij vroegen aan, waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst komen moet? Jezus zei, Elia komt eerst, waar er alles herterstalen. En waarom staat er nog geschreven, dat de mensen zijn met veel lieden en versmeten worden? Aber ik zeggen, Elia is al gekomen, en zij deiden met aan, groot wat ze willen, zoals van hem geschreven staat. En als hij naar de andere jinger kwam, zag hij veel volk ram aan, en dat de schriftgeleerden zich met aan strijden. En als de mensen Jezus zagen, wonderden zij zich even aan en raanden haar aan te begrijzen. En hij vroeg aan, even wat strijd je junt met aan? Dan antwoord einer uit hem volk, meester, ik bracht die mijnen zoon, die einen stammen geist heeft. En wanneer hij hem te holen kreeg, schmidt hij hem op de eerd, en dan schuimt hij uit de muil en gnarscht met de tenen en wordt stief. En ik zei die jinger, zij zullen den ruit drieven, en die kunnen dat niet. Jezus zei, o, wo schwach is dat met deze mensen ihr geloven bestaat? Wo lang zal ik bij jünt zijn? Wo lang zal ik mij met jünt nog afgeven? Bring mij den jong her. En ze brachten den jong nu aan. En als de juist Jezus zag, schmeit hij den jong hem aanstoot. En als hij op de eerd val, rolt hij zich en schuimt uit de muil. Jezus vroeg dem jong zijn vader, wo lang heeft hij al hier met te donen gehad? Hij zei, van kind aan. Die heeft am Forken am Vier oder am Water geschmeten, um am dood te maken. Aber wann die irgendwas daunen kost, dann hab Mitleid en halb ons. Of ik kan, zegt Jezus, alles is mehlich für den, der durchleift. Den Jong sind vor der Rau plötzlich uit. Ik leif, halb mir in meinen Anglauben. Als Jezus dort fällt durch sein Hahnrahnen, beschwicht hij den anrennen Geisten seht. Du dover Stammer Geist, ik je beide uit am Rüte kommen en niemals mehr ertrinken te voren. Dan kreist de Geist en schmeit am noch einmal an einen Schrakeljen anstoot und verleit am. Den Jung sagt dat zo nu einen Doden, dat de meeste zeden, dat hij is dood. Aber Jezus voet am an de hand en hoof am an, en hij stond ware op. En als hij terug am huis kwam, vroegen zijn jinge am hem vertrouwen, waarom ze den Geist nicht houden kon uitdrieven. Hij zegt er aan, zo'n Geist aus dit komen durch zes nog schruid aus durch dat gebed. Zij verleiten door dan en gingen durch Galilea. Jezus wil nicht haben, dat irgendwer wist, wo ze waren. Hij leert zijn jinge en zegt, de mensen zien wat de mensen aan de hand gegeven worden. Die waren am dood maken, aber am drei dag wat hij abstonen. Aber zij verstonden niet wat hij meint en feichten zich, am te vragen. Dan kamen ze naar Kapernaum, en als ze eerst am huis bennen waren, vroeg hij aan, woer ewa strijdje junt hinge wees. Zij aber waren stel, wil ze houden zich hinge wees door ewa gestreden, wer van aan de raadster weer. Jezus zat zich dol en roept de twaalfen zeed, wer de raadster zennen wel, moet zichzelf aus den geringsten stalen en alle Mount Steiner zennen. Dan neem hij een kleine kind en stal dat met een man aan. En als hij dat op den arm neem, zeet hij toe aan. Wer eind van deze kleine kinder en mijn nomen opneemt, neemt mij op. En wer mij opneemt, neemt niet mij op over den, die mij geschekt heeft. Dan antwoordt Johannes amen zeet, meester, wie zagen wem en die nomen bij zijn juiste uitrieven en wie verboden am dat, wil zij niet einer van ons weer. Aber Jezus zegt, dat zul je dem nicht verweiden. Wer an meinen Nomen Wunder deed, kan nicht so bald durabschlachtet von mir reden. Wer nicht jeden ans es ab anse sieht. Ik sage unter Wahrheit, wer jünd an meine nomen, en do wer jün will sich Christus angeheeren, einen Drunk Wotter jeft, dem wird dort nicht anbelohnt blieben. En wer ein von dieser Kleine, der an mich leiven eine Ursach jefter faulen, für dem wir dort beter, dort an mein Mohlstein am je Neck gehangen en am Meer geschmeten wird. En wann deine Hand die verursacht zu sinnen, hakt er auf. Dort ist für die beter, wann du in dat Leben mal eine Hand hast, aus beid hängt zu haben und in die Halte kommen, wo dort vier niemals utgeht. Wo ihre Waren nicht outgonen und dort vier nicht utgeht. Und wann die Faut die verursachte Sinnen, hakt den auf. Dort ist für die beter, wann die Lohm durch das Leben jäst, aus beid feit zu haben und in die Halle geschmeten zu worden, und dort vier dort niemals utgeht, wo ihre Waren nicht outgonen und dort vier niemals utgeht. Und wann die Urg die verursachte Sinnen, riet dort rüt. Dort ist besser für die mit ein Urg an dort Gottes Reich zu kommen, aus zwei Urgen zu haben, in an dort Halen vier geschmeten zu worden, wo ihre Waren nicht dort gehen, in dort vier nicht utgeht. Wir matten alle mit vier gesalten worden, in alle Opfer worden mit Salz gesalten. Salz ist gut, aber wenn dort Salz erst nicht mehr saltig ist, womit geht dort weiter saltig zu machen? Habt Salz in jün selbst, und holt Fried in jenen anderen.

0: Hier is Radio HCJB met de Gouden Noorrecht. We studeren wieder de handwijze op den Messias, die we in de vijf Mosebücher vinden. Dit Bibelstudium wordt van Flat Paraguay Iwasat in ook rütgegeeft. Interessant is hier nu te beachten waar Jezus dat Eitzi brokt. Domit dat hij deze titel op zich aanwandt, openbaart hij verschillende zijden van zijn persoon. Lezen we nu daartoe uit Johannes 8, vers 57 bat 59.
1: Dan zeide de Jude te am, du bist nog niet mal 50 jaar oud en hast obrom je zijn? Jezus zeide aan, et sei jun de woorheid, eier obrom wie, zie et. Dan houwe de Jude steine ab, no am te schmieden. Jezus aber verstuk zich en verleid dem Tempel in jen was.
0: De Jude verstunde, dat sich Jezus damit Gott licht stalt en wolle am wen sine Lasterung steine. Zij hadden geleerd dat geen mens zich God nane in om leven blijven kon. Dat schijnt dat Jezus zeer bewust den titel Eitzi uit 2 Mose 3 vers 14 benutzt om te wijzen dat hij eeuwig is. Jezus sprak deze titel bij meerdere wichtige ereignissen. Jedes Mal deed hij dat om een zijde van zijn karakter en van zijn jettelijke mission duidelijk te maken. Lesen wir nun dort Johannes 6, Vers 35.
1: Jesus aber sieht

0: aan. Eet zie dat levensbrood. Wer nu mij schämt, dem wordt nicht meer hongeren. En wer aan mij leeft, dem wordt nicht meer darsten.
1: Mooi Jezus heeft de lezing voor den geestelijke honger van mens. Wenn wir uns arm haan geven, erfällt ons met zijn heiligen geest en maakt ons zout met zijn jeen woord en met zijn woord. Wie tjene ons van arm ernähren, indem wir te aanbeden, de Bibel lezen, arm gehorchen, dat avondmaal ernemen en ons met de geschwister am haren uittuschen. Lezen we nu dat eit sie uit Johannes 8, vers 12.
0: Dan redt Jezus waderte aan en zegt, eit sie dat licht van deze welt. Wer met mij jeet, jeet nicht im diesteren, aber wordt dat levensbrengende licht hebben.
1: Ohne de waarheid en ohne Gott in je leef wordt het met de mens immer schlimmer. Dem egoistischen mens, der een gevangener van Satan is, moet Gott die ogen opmaken en dat leven uit zijn jettliche Sichtweise, zoals dat bij Paulus passiert. Eind van de schönste Bilder van Jesus is dort van dem Hoard. In Johannes 10, de Vers 7, 9 en 11, vind wie waar dat jettliche eit sie. Aber dit mal im Taupunk mit Jesus in je Abgo, Gott in je Schub te heide. Dass die Uitsorge eitziede der en eitziede gaude hoort, tjemt im Uitdruck, dat wie das Jesus en Gott in recht komen tjene, wo wie sicher sind. Jesus bewoort en viert ons, so als ein hoort in je Schub leidt. Wo fremd mate Jesus in je Wied an Lazarus in im Graf gewesen sein, eitziede Aberstunung in dort lewe. Wat voor een uitwerking moet deze weer na de opstanden van Lazarus en Martha, de aantlebende Juden, in Lazarus zelf gehad hebben? Martha, ihre twijfel, moet zich in een sterke geloof verwandeld hebben. De aantlebende, manche moet zich gegruld hebben en andere geleefd. En Lazarus, die wordt zich aan zijn erlezer gevrijd hebben en de gewissheid van eeuwig leven, van dem Jesus redt. Wat wil Jezus met dem eit sie in Johannes 15 vers 1 leren, wo hij zich met een wienstok verleidt? Grote Gottesmannen hebben bezeigd dat het geheimnis van het christelijke leven en blijven in Christus dem wienstok ligt. Jezus leert ons arm te vertrouwen en op arm te wachten, arm als zwaal van onze ganze existenz aan te nemen en je loten op zijn absolute controle in zijn verzorgen te wachten. Wie stelle vast dat een van de stoutste argumenten te gunste van de jettlichheid van Jesus doorin ligt, wo hij dort eit sie brugt, dort van dem nome tjemt, und ja dem sich Gott dem Mose openbord. Jesus gaf sich titel, de mo op den allmachtigen Gott te trafe, en de zingen eigen Charakter wara spele. Dit wäre genau die Eigenschaften, de Gott dem Mose om Gottes Burg Horab openbord.

en Juda. Von dort käm he no dort Israel tschenigrig en vertalt an, wat Gott gesagt hod. Gott seht, he wat Israel rechte, wil se en ihre Sünde gewandelt hodde, en hodde sich nicht davon weichgedreht. Sie hodde nicht reich gedone bij de Arme en zonne den Help fehlt, sie hodde jegen Gott gered en hodde sich to Gottes Lastrung hangejeeft. Gott hod dat klar gemacht, dat zijn volk zullen Gott dienen en ihre Opfer naar Jeruzalem brengen. Daar wie bloos één altaar wo ihre Opfer zullen verbrand worden en wo ze Gott aanbeden zullen. Ober Israel hod sich to oft Gottes Dienst hangejeeft en gingen naar allerhand steden de jetter aan te beden. Doch had Gott aandacht al die jaren gedroogd als zijn nation weer gewaast, aber zij hadden Gott en zijn weg verloten. Gott had dat een klaar gemaakt dat wanneer ze niet worden te aan gehoorzaam zijn, dan wordt hij aan van haar land wegnemen en dat is ook recht wat passiert. Amos redt nu van wat Gott voor Israël gedaan had. Hij redt van Israël als alle 12 stammen, waren ze ook voor veel jaren twee tschenigrijks weer gewaast. De Bijbel heeft veel te zeggen van wat nog in de toekomst voor dat volk Israël vergesteld is. Wanneer de Bijbel van Israël en de toekomst redt, dan heeft dat immer met alle 12 stammen te doen. De zin wordt mensen en nationen uiteenrieten, over God wordt dat toebrengen en terugstellen. Zo is dat ook met mensen. Zind verdorft mensen, redt den uiteen en wordt den vernichten. Gott kan een mens helen, hij kan hem gans maken, wanneer de mens dat bloos aannemen wordt. Dat maakt geen onderscheid hoe slecht dien leven is je vast. De Heer Jezus kan die gans maken, mijn vriend. Hij wordt die raden, wanneer du hem aanroepen wordt. Nu de 9e en 10e vers en dat 2e kapitel en dat Amos boek. Doch wie dat ek, die de Amorite verdien vernicht had, wann zijn gestalt ook zo als een hoge zederboom wie, en hij zo sterk wie als een ekeboom. Ek vernicht sogar de vrucht van boven en de wartel van onje. En dat wie ek, die junt van dat land Egypte ruut gebracht had, en ik leid jund in de wildnis voor 40 jaar, zodat je de Amorieten er land even nemen kunnen. Wanneer we de geschicht en de Bijbel lezen, hoe God de Israëlieten durch de wildnis leidde, dan zullen we zien dat God alles deed wat nodig was. God bracht de Egypte bij de stad, waar ze de Israëlieten rutschakken deden. Als ze nu den meer kwamen en de Egypte armee aan hen heranjoogden, moet God een weg durch den Meer, zodat ze naar de andere zied op drie eerd gaan kunnen. Ober, als de Egypte dat ook proefde, bracht God den Meer waar het toop en de Egypte verzopen hem meer. God geeft de Israëlieten brood van hemel en water van een grote steen. Ere kleden en show bleven zoals nie, en ere feet worden niet slim. Hij raad aan van jeftje slangen en van fien die aan vernichten willen. Dan, als ze naar de grens van dat land Kanaan kwamen, schickten ze 12 spionen en dan dat land te bezien. Als ze terug kwamen, ze de 10 van die spionen, dat ze worden dat land niemals even nemen kunnen. Ze maken dat volk moedloos, met een slechter bericht. Twee mannen, Jozua en Caleb, zeiden dat de Heer God wordt aan dat land geven. De mensen overleefden de 10 spionen, en er steed de 2. De uitvolg daarvan weer dat de Israëlieten moesten terug en de wildnis in gaan, en door vannacht 38 jaar ramwanderen. De nakomen van de mensen die in de wildnis gewandeld hadden, huisten nu naar wat Amos aan te zeggen had. God had de Amorieten en dat Kanaan land vernicht, als ihre Vereltern in dat landje komen waren. Wie hebben ook gezien dat God de 12 stammen Israël zijn gesetzen gegeven had en daarna wordt hij aan ook rechten. De heiden hadden dat gesetz niet. Hoe kan God den dan rechten? Nou, hier zijn meer vers van den Rema-brief die ons daar met helpen kennen. Rema, dat eerste kapitel, 20-24 vers. Dan die dingen die niet te zien zijn,
nämlich Gott seine ewige Kraft und Gottheit, sind doch gut zu verstehen durch dort, was er erschafft hat, so dass sie ohne Entschuldigung sind. Wils, als sie Gott kannte, däte sie am nicht verharrlicher als Gott, wäre am auch nicht dankbar, war der Stolz an ihre Gedanken, an ihre gehörte Gedanken, wurde eine Diensternis in den geführt. Sie gebe fair, dass sie klug wäre, aber möge sich selbst zu nore, und änderte Gott seine unverjängliche Herrlichkeit und eine Ähnlichkeit von verjänglichen Menschen in Fähigel und feierbeinsche Tiere und krüppende Träte in ihn. Darum gief Gott an Hahn, derch ihre Laster und ihre Horte, dat ze een anreinigheid zich er het charpe in je renande te schond brachte. Hier tjewi zijne dat ze goor heide van God wiste, ob ze eerde am nicht als God, en vandoor jink dat bloes boy af. Dan lees wie ook dit en reime dat tweede kapitel, 12 bet 15 farge. Wer ohne jezaats gezindigd haft, wordt ohne dat jezaats verloren gone. Wer am Gesatz gesündigt haft, wort dich dort Gesatz gerecht wurde. Da nicht die dort bloß hiere, sind für Gott gerecht, aber die dort Gesatz geholen haben, wurde gerecht vor dich zinne. Dann die Fälche, die dort Gesatz nicht haben, aber utem Gewässer dort tun, wo dort Gesatz sagt, sind für sich selbst dort Gesatz, wenn sie dort nicht haben. Und bewiesen damit, dass die Worte vom Gesatz in ihr Hort geschrieben sind. Und ihre Gewässer geben ein Zeichnis und ihre Gedanken tun sich untereinander, beschuldigen oder entschuldigen. Diese Farge in Reime 1 und 2 wiesen uns, dass Menschen Gewässer, Gesatze und ihre Horte beschrieben haben von Geburt. Sie weten, dass Mord, Liege, Stehlen und so weiter anrecht ist. Wo weten ze dat? Na Gott haft zoont en dat mensche hoort erschoft. Wie lezen dat als Gott Adam erschoffe deed, jef hij arm ook leven. Doordelijk is een mens een beeld van Gott en ook in zijn eenlijkheid gemoord. Dit moet opbereikt verstonen worden. Van dem Herr Jezus kon dat gezegd worden dat hij een beeld van Gott is, dem niet te zien is, zoals dat in Kolosser 1,15 beschreven is. Gott haft nicht in Charpe, so es wie ha. Also es unsere Ähnlichkeit mit ihm nicht charperlich. Gott jef Adam ober in Sinn, ne Natur, die Gott ähnlich wie. Ober wils Adam und Eva jägen Gott sin Sinn jinge, wart so ne Ähnlichkeit verdarve. Die Sinn haft Gott sin Bild en Menschen besudelt, verdarve, so dat wie innerlich nicht Gott sin Ähnlichkeit droge. Durch die Radung, durch den Glauben an dem Herr Jesus, kann so'n Bild triggestalt worden. Ich habe das hier so vergestalt, so dass wir können sehen, dass Menschen in Gewässer haben, dort anbewiesen werden, wann sie Anrecht genommen haben. Wenn Menschen dort oben durchdrücken und mit dort Anrecht anholen, dann wird dort Gewässer stampf worden. Dort wird nicht mehr empfindlich sein. Alle Menschen haben ein Gewässer, of ze dat je zaad ha oder nicht. Zo'ne mensen die nu eer je wesse hartje, worden meer licht kriegen. De heide is zo'n je wesse gejeeft, aber zo als wie je leest ha, ze ha Gott nicht als Gott je eert. Aber dat is ook zo voor zo'ne die dat je zaad ha, en die beter als dat weten. Gott weet wat een mensche horte en zijn is, en daarna wordt hij rechte. Wat de Amoriten aanbelangt, die Jezus vernichtet deed, God wil zeer genedig geweest, zo lang terug als en Abraham zijn tijd, had God gezegd dat hij de Amoriten rechte wordt. Als God zijn versprekingen te Abraham bekend maakt, zei hij te hem dat hij dat land, waar hij dan woont, te zijn nakomen geven wordt. God zei ook dat Abraham zijn nakomen worden in een vreemd land voor even 400 jaar zijn. Die oorzaak weer dat de Amorieten ihre overtredingen nog niet val waren. Aber als dat volk Israël durch die wildnis gekomen weer en Jezus reed weer dat volk in hen te leiden, weer dat ook tijd dat de Amorieten zullen gerecht worden.
God weer zeer geduldig en genedig geweest. Mijn vriend, zo is dat ook in deze tijd met God en hoe hij met mensen handelt. Hij is niet willig dat iedereen zal verloren gaan. Dat is waarom hij dem Heer Jezus en deze wereld een enje schakt heeft, zodat hij voor onze zinden sterven kan en die betalen kan. Wanneer we dat aannemen, dan zullen we ook van onze zinden vergeefd worden. Dat is voor die nu te hebben, durch den Glauben an dem Herr Jesus. Und dann frage ich dich, sind die deine Sünde vergeben worden?

Nu amers de tweede kapitel de afte en twaalfde vers. Ik roep een van jullie zins als profeten en een van jullie jonge mannen dat ze Nazarenen zullen zijn. Is dat niet zo, o je Israël zins, zegt de Heer God? Ob je jever de Nazarenen wijn te drinken en bevolen de profeten en zeiden, doe niet profetieën. Wat weer een Nazarene? Wer weer hij? Dit moet erklärt worden, en wie moet er zijn, waarom God dit de Israëlieten verstallen deed. Een Nazarene wie een mens die zich gans voor de Heer apart zaten deed, en van gewisse irdische dingen zich afzonderen deed. Dit kan van een gewisse tijd zijn, of zijn gans het leven. In gewisse omstand roept God mensen als Nazarene voor zichzelf. Zo weer dat met Simson en met Johan de Taufer, door wie de gewisse dingen met zo'n leven verbongen. Ze zullen de hoorn niet afsnijden, ze zullen niet wijn drinken of de wijndruwe eten, en ook niet een dode tjarpe aanscheren. Met Israël en Amos in de tijd hadden de Israëlieten zo'n mensen veracht en hadden de Nazarenen beschommeld er bund met God te breken. God had ook jonge mannen als profeten geroopt, zoals hij Amos geroopt had. Een profeet zijn arbeid weer, dat hij God zijn boodschap uitgeven zal te zo'n mensen waar God aan hen geschikt had. Ober zijn arbeid weer zeer zwaar gemaakt, waren mensen niet door nog hartje worden. Veel profeten werden naar Israël en Juda geschikt, en je werden vervolgd, en je werden doodgemaakt, en je werden in gevangenis gestopt, en veel worden gezegd dat ze niet meer profetieën zullen. Dat is nu niet veel anders. Mensen die God zijn waarheid verkinden worden ook zo behandeld. En veel steden in deze wereld worden Christen vervolgd, wil ze God zijn woord uitgeven en voor Christus vaststonen. 13e bis 16e vers. Kijkt, ik zie bedrekt, en je junt zoals een wogen van je sneden het je treed bedrekt is. De vlecht wordt vergonnen van zonen die schwind zijn, en zonen die krachtig zijn, worden er de macht niet kunnen sterker maken. Zogar de machtje wordt zijn leven niet raden kunnen. Die zijn borgen te houden krijgt, wordt zijn grond niet vasthouden kunnen. Zonen die schwind rannen kunnen, worden niet wegkomen. En zonen die in piet rieden deed, wordt zijn leven niet raden kunnen. Zogar zonen soldaten die broos zijn, worden een jaren dag nog dich wegrennen, zegt de Heer God. Dat volk Israël had zich van God weggedreht, doch had God den als zijn volk erwählt. Als ze in dat Egypte land als Sklaven woonden, bracht God aan dich Moses eruit van dat land, zodat hij aan in dat land Kanaan en inbrengen kon, zoals hij dat te Abraham versproken had. Dan had God aan ook den gewenst over de Amorieten gejeeft, die in dat land woonde. God had aan ook de Jezatse gegeeft, den tempel, goede chenies, en ook zijn profeten. Ober ze hadden zich immer wader jegen God in zijn genood en erbarmen gestalt. Dit weer zo als een grote last te God. God had aan je droogt, ober ze hadden aan veracht. Dat volk had zich ook te afgodsdienst aan gegeeft. God had de Amorieten voor ihre Gottlosigkeit gerecht, en nu had zijn eigen volk zich in datzelfde Gottlosigkeit verwikkeld. Wanneer God die Heide niet van dat gerecht schoon, dan kan hij ook niet zijn volk van dat gerecht schoonen, wil zij datzelfde gedonen houden. Dat beeld van de wogen die met je treed beloden weer en schwerke deed, wist ons dat God dat weedeed, wann zijn volk in zin wandelt en er steht dat ze in God zijn weg wandelen. God vertelt Israël wat met aan passieren wordt. En Amos weer God zijn dienen die aan dat duidelijk maken deed. De mensen gelegden dat niet, aber Amos weer true en geef aandacht God zijn boodschap. De machtje, zonen die sterk weeren en schwind rennen kunnen, worden alle niet wegkomen kennen van dat oordeel dat God op aanbrengen wordt. Zogar zonen die op peerdrieden deden, worden niet geschoond worden en den dag, wanneer God zijn oordeel op aanbrengen wordt.
Zoals we gezien had dit passiert, zo bij 70 jaar nadem dat Amos God zijn boodschap naar het volk gebracht had. Wie weten niet hoeveel tijd er nog is, verdem dat God met zijn oordeel op deze eerd komen wordt. Dat is op klaar. Dat krijgt nu is die dag nog niet gekomen. Vandaag, wanneer du God zijn stem en din hart hiest, geef hem antwoord, schik hem niet weg. Lood hem en din hart anen. Hij wordt die rade en dine zinde alle vergeven. Nu Amos het derde kapitel, de eerste drie vers. Je Israël zeens, hart nu deze weerd, die de Heer God jegen junt gesproken heeft, jegen de ganse familie, den ik van dat Egypte land uitgebracht ha, wo hij zegt, junt alleen ha ik van al die families en de welt erweeld, doorwegen waar ik junt voor al jene aangereichtigheid strofe. Kennen twee mensen toepgonen, moeten dat ze zich enig zijn gewaast? God laat dat Israël volk hier weten, dat hij den van al die families en de welt erweeld had. Hij had zijn leven op aan je zaad, dat zij zijn volk zullen zijn. Zij hadden zijn genoot en zijn zegen aangenomen, maar dan laten weer ze in hun eigen weg gegaan. We moeten hier behouden dat God had met aan als de nation gehandeld. Im Anfang had hij een man, Abram, erweeld, zodat hij van hem en zijn nakomen een grote nation bouwen kon. Abram had God geleefd en dat weer hem toegerekend als gerechtigheid. Ze zullen een heilige nation zijn, door wie God zich tot de wereld bekend maken kon. Maar, zoals we gezien hebben, ze hadden zich als de nation immer weder tegen God gesteld. God wie gnädig gewaast en geduldig, maar zo'n zin en angerechtigheid kon niet langer toegelaten worden. God zegt, dat wils hij aan alleen uit de wereld erweeld had, wordt hij aan ook strofen, zodat zij niet worden verdampt worden. Hoe weer dat dan met dat volk? De Bijbel maakt dat klaar, dat eerstens worden die 10 stammen naar een vreemd land genomen, dan zo bij 140 jaar later worden die 2 stammen ook naar een vreemd land genomen. Nadem dat deze 2 stammen 70 jaar weg weer geweest, kwamen een van den terug naar dat Kanaan land. Ze bouwden waren een nieuwe tempel, en bouwden waren de stad Jeruzalem. Dit weer de tempel die nog stond als Jezus op deze aarde wandelde deed. De tempel waar Jezus predikte deed, weer dezelfde tempel over de koning Herodes, had den raten gemaakt en ook uitgestroomd. Maar nadem dat Israël waarde weggenomen wordt naar een vreemd land, zijn ze niemals but nu een koninkrijk met een koning gewaast. Dat wordt ook zo blijven, dat de Heer Jezus terugkomen wordt en dat koninkrijk opstalen wordt. Tot die tijd wordt dat volk niet uit een eenjerete zinnen. Ze worden alle als één volk toegebracht worden en in een land wonen. Wat God gezegd heeft, wordt gedaan worden. Dat woord zo passeren als hij dat bestemd heeft. Wat kunnen we van dit leren? Ik geloof dat er meerdere dingen met die we ons kunnen bekend maken. Eerstens, wat God gezegd heeft, dat wordt hij ook doen. God zei door Amos dat hij zijn volk straffen wordt, wil zij aan je gehoorzaam weer gewaast. Zoals God dat gezegd had, zo passeert dat ook. We kunnen ook zeggen dat God zei geduldig en genedig is, wanneer hij de zin en godloosheid ook rechte mat. Hij had de Amorieten even 400 jaar gegeven, dat ze er een weg anderen zullen. Hij geeft dat Israël koninkrijk 70 jaar tijd, nadem dat Amos nu aangekomen weer. En hij geeft dat Juda koninkrijk bovenaan, nog 140 jaar, er een weg te anderen. Maar schließlich mat God de zin strofe, zoals hij tot die tijd deed. Zo wordt hij dat ook in de toekomst doen. We kunnen ook weten dat niet alle Israëlieten door deze veel jaren zich tegen God gesteld hadden. We weten ten bijvoorbeeld dat in Elia zijn tijd dan meer als 7000 mensen waren die niet op Gods dienen waren, maar leven God en er leven deden en eerden.
En deze tijden deed God over met die nation handelen. En de leiders hadden die nation en den grond gevierd. Dat weer ook zo als Jezus op deze eerd weer. De Joodse leiders, de hoge priester en de schriftgeleerden, draaiden zich jegen aan en Jezus werd gekritzigd. Aber daar werden veel die aan dem Herr Jezus geleefden. En als de tempel waarde vernicht wordt, zo bij 35 jaar nadem, doch werden door duizenden mensen die aan dem Herr Jezus leefden. Ze werden een poort van Christus in de gemeente. En gingen in de wereld en hen, zodat ze Christus te anderen bekend maken kunnen. En also, hoe is dat nu met ons? Wie kennen ons gans op God zijn woord vast, stalen vriend? Daar wordt ons verteld dat al zo'n mensen die dem Herr Jezus als ihr eenzige heiland aannemen, dat eeuwig leven hebben en worden niet aan God zijn recht komen. En de Bijbel zegt ook dat zonen die zich bij dem Herr Jezus zijn nomen nanen, zullen van dat bezit wegblijven. Wie zullen heilig zijn, wils de Heer heilig is. Zodat wie dit voorrecht brengen kennen, heeft hij ons de nieuwe natuur gegeven en zijn heilige geest is gekomen en woont in ons. Doordurch zullen we dem Heer dienen en aantum gevallen zijn. Wie ha ook een hoopning dat wanneer dit leven tot een eind komen wordt, halleluja, dan worden we op immer met hem zijn. De Heer Jezus wordt voor zijn ene kinge komen en den naar zijn hemel nemen. En ik zei waarde, halleluja. Dit is bloos zo voor mensen die waarde geboren zijn, die dem Heer Jezus als heiland aangenomen hebben. Ik vroeg die, bist u een van den? Wanneer niet, dan doe dat nu. O, mocht de Heer u alle zijn genood, zijn vrede en ook zijn zegen schenken.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

0: De klok is trooi, maar 30 minuten.
1: Axie Maria Friesen van Radio De Brig, 105.9 FM uit Almer, Ontario, en die herchen na nurechten van De Brig. Vandaag is je moendag september den 7. En voor de janje van Canada, de woorden er al chan dat vandaag Labor Day is. Dat is een statutory holiday voor Canada en duno dan is niet in persoon hier zo bij De Brig Radio. Duving han wie dit en voor het reitgemerkt hem evere lafon spelen blust junt weiten looten dat du nicht wat een fraschen nurechten to vandaag zijn. Aber wanneer gaat het wel naast dan plunt Helen Bergen war de nächste week den 14. September hier te zijn en junt frasche nurechten reitmerken. Wie baden dat je alle een saa gouden en je zeeing de moendag han en voor de jan je wat nicht schoffen derven dat je een scheinen da han wo junt met je vreven chan. All day AMCAS programmen, de warrant van de autozen, so de employment center, resource center, de thriftstuur, zijn alle to te dissen dag. Morgen, dinsdag den 8. September, dan zal ware alles zoos gewijnlich op zijn. En vlech einetzle, wil zeg nu omuls hier met junt bitje redende, waar ik matteilen kon, as junt weiten luten dat je duno harchendown en junt ver abreit merken, ne zeer besondere nurecht wat wie han matte teilen van Radio De Brig. Wie han geplant on Madweg den 9. September klok 10 smarjes ein niet De Brig app reite han voor jemand wat tau herchen dat tum en era foon rofluden zodat de kan irient ne tiet wo amma ze zan nurari herchen. En ook al onze programmen ploen wie door ons podcast rijt te gaan, zodat je kan herken den tijd van jun tot bastard post. Wie vreien ons zeer door toe. Wie zijn zeer dankbaar te de hulp wat wie door voor je kreeg gaan. Joshua Gibb, wer ons summer student weer on onfangs sommertijd, hoort dus een app voor ons gebied. En wie zijn zeer dankbaar dat wie daar je leeg het gehoord hoorden. Zo so, nou hast dat niet rijt, oba. On September den 9. klok 10 smorgens, dan kan je de Brig app ving on je Play Store en dat zal voor beide de Android phones zijn en ook de Apple phones. Je kan ons weer nu de MCS website gaan on den radio blot en door zal een QR code zijn waar je kan den link to ving voor den de Brig app. Oder on September den 9. klok 10 smorgens, dan zie ik bloos nu MCS de Brig. MCS Dai by R E Yayat on yun Play Store on yun phone en aan van duur kan je dat feng en dat rofluden. We beden dat dit een zeeing voor junt as en we danken al de toeherche voor zo'n ingestattung wat je ons amma ware geven doen. Ziet reid, den 9. September klok 10 smarjes

dan krijgt de aap de breg aap voor jun foon en dan kan je harchen wo amet ne welt je dan van harchen doen. Dankzij voor harchen.

De grote God van het de welte ontjet, dat du schoft hast, der stin olmokst woed, van het op alles wat u deest doetje, wou du regeerst en vuidast olem zoot.

0: The clock is 5.
1: Hallo Tinja, dit is de Tinja-stund.
2: Dit is de Tinja-stund van Radio Segenswelle. En van daar hast du ons vader eingeschult. En weidst du, daar reva, vrijheid mis zeia. En schein dat du tobi bist.

Weißt du, Matthias, vor vielen duizend Jahren leeft ons volk nog niet in diesem Land. Onze vervoren leefden in dem Land Ur. Een rijke man met dem Namen Abraham leeft dort met zijn familie, zijn Tieren en zeer veel Arbeiders. Eines Tages redt Gott met Arm en zegt zu Arm, mag die ab, dat Land Ur zu verloten. Gott versprok Arm, en veel schmackeret Land en veel niet te wiese. Abram vertrouwt daarop wat Gott am zeien deed. Hij pakt zijn Sache taub en trok met zijn familie de Tieren in de Arbeiders los. Zij moesten een zeer lange Reis op zich nemen. Hij pakt zijn ganze Sache taub en trok met zijn familie zijn Tieren in Arbeiders los. Zij moesten daarop abhossen, dat ze genoeg te eten en te drinken met hadden, en ze moesten ook immer weer pauze en buur. Daarwens neden ze zich zelten, die dan op te stalen en wo ook immer ze rastmaken worden, tom evernachten. Mensen die zo leven en onderwegen zijn met ihre zelten rondtraatje, die naamt man nomade. Nomade, dat zijn hoorden. Die van eine scheine steht, eine wota steht oder fruchtbare steht, wo sie tofrete habe, nur de andere tratje. Da mogen sie dann vorken eine längere Pause, bet die Tiere sich erholt haben, genoeg gefrete haben, en sie wieder tratje kunnen.

The clock is tien. Je heren het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Ik zie jullie alle dankbaar voor het horen en mag jullie ook alle van jou begrijpen en de Heren zijn dieren noemen. Dat is de Heren een grote vrede zijn volk te zenen, maar ook de zijn woord te mensen te reden, die in ihrem leven een bedürfnis hebben. In ons gebeden verlangen is dat ook van jou dit entgegenkomen mocht.

Ik verabschied mij van jullie voor dit moel waren en mocht jullie ook waren erloeden dat nächste moel ons toe te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie en onze Gottesdienst begrijzen worden kennen. En nächst steht in Kampo 22 Blumen Uhr, Sindach Samaris, Klok 9, Sindach Schul in Klok 10 der Hauptgottesdienst in der Klok 6. Uwenversammlung. Unser Anschrift Erstbachs 248, Wachtemok Chihuahua, Mexiko 31500.

Je hieren wat een programma even de radiosendung Licht vom Evangelium. Licht vom Evangelium is een programma wat extra voor families gerekend is. Wie freier ons dat dat je junt dat van deze programma met leider God zijn woord in je bed wat aan hieren willen. En ons wens in je bed is ook van deur wat dat je door dich mochte in je geloof je stort, abgemontet en je treist worden. Wie wens je junt ook een gouden empfang en God zijn rijken zegen. Am Mikrofon ist Wader soos Emma, jön Bruder und Deiner, Jakob Funk. Wollt du nur noch top beten? Himmlische Vater, wir danken dir dafür, dass du uns von der Wader der Gelegenheit gibst, über die Luftwahlen mit dir und mit vielen von deinen Kindern in verschiedensten Ländern Gemeinschaft haben zu dürfen. Wir beten, dass du uns diese halbe Stunde noch Wader aller top richtig sehen möchtest. Und wenn unsere Freunde und Tauhörer nun ihre Radios angeschaltet haben, om dien woord te heren, dan bid we ook dat hij door u dat kreeg worde, wat in kracht nu kracht, moed en troost brengen wordt. Ik bid ook dat in dien woord aansparen wordt, die truer in je hoorzame te deinen. En we danken die voor onze erlezing dat dienen zijn Jezus Christus, en wem zijn de nomen we dit van die erbeden. Amen.

Want Paulus hier beet dat zijn lezers erkennen zullen, hoe breed, hoe lang, hoe diep en hoe hoog Christus zijn lijf is, dan is daarmee niet gemeint dat ze Christus zijn lijf met een moordband bemeten zullen. Wat de apostel eind zei wel is, dat Christus zijn lijf zo groot is, dat hij alle mensen op de ganze wereld inschlit. Deze erkenntnis heeft even alle andere erkenntnis. Bloos im Glaubensleven kan die erkenntnis entdeckt worden, wo breit, wo diep, wo lang en wo hoog Christus in lijf wertlich is. En de Hebräische Sprache bedient erkennen ook so viel als erleben. Wann wir erkannt haben, wo groot Christus in lijf te ons is, meint dat, dat wir diese lijf an ons selbst erleeft en erfahren haben. Dit, sagt der Apostel, passiert in der Gemeinschaft mit allen Heiligen. Man kann diese Leib niemals so voll für sich allein erfahren, als mit anderen Christen taub. Dit wird erst allemal in der Vollendung sichtbar worden, aber auch von dir wird Gott der seine Gemeinde geirrt und verherrlicht. Paulus kann es hier nicht genug mit Wied utrechen, und er schlitt in Vers 20 und 21 mit einem Lobgesang. Dem, der de seine Kraft viel mehr in uns tun kann, als wir uns denken oder verstehen können, dem trifft alle ihr in der Gemeinde und in Christus Jesus, der ich alle Menschen geschlachte in aller Ewigkeit. Amen. Hat Paulus Ursache so zu sagen? Wird das wirklich seine eine Erfahrung gewasst? Wie heinig anschuldig festgenommen in einem Gefängnis geschmiedet worden? Wo kann Paulus dann so sagen? Ich kann mir das nicht anders denken, als dass Paulus so feilt und so reden kann, wie er das Geheimnis von dem Glauben, von dem er im Ferienaufschnitt redet, an sich selbst erlebt und erkannt hat. Er hat selbst erfahren, wie breit und deep und lang und hoch Gott seine Leib an Christus wir. Paulus wist dat hij een hoopnung op een veel beter leven aan de eeuwigheid had, zodat hij zei kon ik heb last af te scheiden en met Christus te zijn, wat ook veel beter zijn wordt. Dat hij nu in de gevangenis zat, zag Paulus bloos zo aan als dat het goed voor anderen weer. Hij zelfs had God geen nutzen daarvan nog langer op de aarde te blijven. God wil hem aber nog wieder als kraftje zijn voor het evangelium brokken. En de apostel kan dat met dank en vredigheid aannemen. Paulus weet aber ook dat hij voor een goede zaak leidde deed. Hij leidt met zijn haren voor de gemeente. En dat geeft hem den moed om geloven en vertrouwen om haren vast te blijven. Wanneer du leidt jou hier op die ene leven terugkijkst, feitst du ook zo even den haren als Paulus deed? Leefst du einzig en allein voor die Erlöser? Deist du ook voor zijn zaak lieden? Oder leefst du bloos voor die zelfst? Hast du ook de gefeile, dat het werkelijk veel beter voor die zijn wordt, af te scheiden, aan bij de haren te zijn? Bist du die sicher, dat du dan ook bij de haren zijn wordt? Om sicher te zijn, moetst du die ganz de haren even geven, met alles wat du bist en alles wat du hast. Hij moet hem worden zijn, din haar zenne. Dat meint, hij moet din ganze leven onder controle hebben. Wil je nog eenmaal te beden? Haar, wie danken die voor een krachtige zeichnis van een Paulus, die ook ons van deur aanspornt. Wanneer ik aangeraakt lieden moeten, kan ook wie een lopend dank uitbreken in een positieve gezending hebben. Haar, helpt u ons dat ook wie veel dollar aan andere mensen er heel bezorgd zijn mochten, als bloos aan ons zelfs. Help ons van deur te erkennen, hoe breed en hoe diep en hoe lang en hoe hoog die lijf en Christus te ons mensen is. We beden waren voor alle oude, kranke en treurende geschwister, dat u een besonders nood zijn mocht. En we beden dit in Jezus' naam. Amen.

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. De cassette met twee programma's daarboven kost maar bloos $10. Wil de prijzen voor de post zo gestegen zijn, moet je ook met onze prijs van $7 by $10 napkomen. Wanneer je irgendein van onze programma bestellen mocht, dan schikt ons dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station, waar je die van hier zelfs veel billig hebt, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 261. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 261.

We hopen dat je ook dit vandaagse programma deze boodschappen leidt, waar het hem zijn je was des. En nu verafscheid we ons waarder van jund. Wann Gott het zowel, dan hier je een weder program deze de zendung Licht vom Evangelium am eine Weg, op dezelfde steed en dezelfde tijd. Wann je irgend vrouwen uit de bemoedigingen tot de vandaagse zendung of de irgend een ander van onze zendungen hebben, schrijf ons. Viele van jullie schrijven ons pinklich in Mörkans Maut, diesen Dienstag true wieder te mörken. Je hebben ons ook weitelote, dat je für ons beden. En wie danken jullie van harte dafür. Schrijf ons ook wieder. Onze Anschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Gott met jullie, wat jullie aan mijn weg waren hier.